Jullie best wel eens naar de iets hoger, maar ons wil komen. Om iets uit die ergere grot.

pardon. Als ik jullie een quiz wil leggen, dan behoef ik met de muziek als na. Boos en de elfde leven, alleen voor internationale eskenen, oorlaat en oorlo is moeilijk. Huist kreni, wat is in een groep wat skenen, boller man, huist kleine, is en wat is in oorlo. Nu, Mussolini, Fassani, en wat ik tegen die alle handels kleine, of die niet, of toen in die zin, wat die niet, duist, maar is, wat zijn? Jo, hij gaat vluchtgemelijke, op een haaglistenluf, en ik huis met een bollerman internationale wisschen, in Engels was met een mazzel in lof, wil ik een trappe aan Janske apparatschik, en Lüsenborn, Alemannia, en haalig nummer der kleine Pudel Nestag. Wist je niet? Allet, ort, bollerman, ex-kurin. Ciao.